0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij Radio.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Hallo, ik ben San Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Voor Janis Joplin solo ging, zong ze in 1968 bij Big Brother and the Holding Company. Met die band scoorde ze haar grootste hit, Piece of My Heart. Enkele jaar later overleed Joplin aan een overdosis heroïne. Ze was 27 en behoort daarmee tot de beruchte Club van 27. Piece of My Heart was trouwens een cover. Het nummer werd geschreven door Jerry Ragovoy en Bert Burns. De eerste hitversie kwam van Irma Franklin, de jongere zus van Aretha.

Burns, die ook producer was van Van Morrison, wilde dat Van het nummer zou zingen, maar die bedankte ervoor. Burns heeft Joplin's versie nooit gehoord, want hij stierf datzelfde jaar. Het nummer gaat over een vrouw die gekweld wordt door liefdesverdriet en zo in de ban is van haar man dat ze bereid is telkens opnieuw A Piece of My Heart, een stuk van haar hart, af te staan. Joplin liet in dit nummer haar uitzonderlijke vocale kracht en veelzijdigheid horen en bracht het als een bisnummer op Woodstock. Door de jaren heen waagden heel wat andere artiesten zich aan een eigen versie. Van Melissa Etheridge en Joss Stone tot zelfs Shaggy. Maar wij serveren u vandaag de versie van Big Brother and the Holding Company. Met Janis Joplin aan het roer. Een van de invloedrijkste blueszangeressen van de jaren 60. Dit is Piece of My Heart.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Zondag 1 november staat Dire Straits Experience in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Sinds Dire Straits in 1995 stopte met optreden, bleef de vraag naar hun muziek bijzonder groot. In de Dire Straits Experience brengt voormalig Dire Straits lid Chris White samen met 6 muzikanten het repertoire opnieuw op het podium. En ook Terence Reese speelt een belangrijke rol. Volgens Chris White komt niemand zo dicht bij de vocale en instrumentale kwaliteiten van Mark Knopfler. Verwacht dus klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. De Dire Straits Experience op zondag 1 november in de Stad Schouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: hele goede morgen. Ook vandaag weer veel muziek op Express. Maar we houden je natuurlijk ook op de hoogte over het reilen en zeilen in onze regio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Wesound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
7: Is €130.
6: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
8: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Op woensdag 4 november is het precies 450 jaar geleden dat Antwerpen werd getroffen door de Spaanse furie. District Antwerpen herdenkt die historische gebeurtenis met furie. Dat is een eenmalig totaalspektakel op de Grote Markt. Vanaf 19 uur wordt het publiek ondergedompeld in een combinatie van live muziek, theater, acteurs en poppen, literatuur, licht en vuur. Zelfs de muziek en het eten verwijzen naar de tijd van de Spaanse furie. De voorstelling wordt uitgewerkt door theatergezelschap Bad van Marie en ook de Antwerpse auteur Jeroen Olieslagers werkt eraan mee. Furie op woensdag 4 november vanaf 19 uur op de Grote Markt. Van 26 november tot en met 6 december komt Cirque du Soleil naar Antwerpen met de Europese première van It Was the Night Before. Voor het eerst brengt het wereldberoemde gezelschap in ons land een theaterproductie in een schouwburg. Het klassieke gedicht Visit from St. Nicholas vormt de inspiratie voor een eigentijdse kerstshow waarin acrobatie, muziek en theater worden gecombineerd. Op het podium staat een internationale cast van 26 artiesten en de voorstelling wordt begeleid door een soundtrack vol bekende kerstklassiekers. Cirque du Soleil met It Was the Night Before van 26 november tot 6 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Radio.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op Light Experience.

0: geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Liefhebbers van een goed glas wijn en een lekker stuk vlees, die kunnen terecht in restaurant Barbouf aan de Sint-Nicolaasplaats in Antwerpen. Heel mooi plaatje, maar vaak onbekend toch nog een beetje. Ik zit bij chef en zaakvoerder Mario. Hoe is dat idee van dit restaurant ontstaan?
2: Ik ken dit restaurant al heel lang, omdat ik vroeger student geweest ben hiernaast. En de vorige eigenaar had hier een restaurant begonnen, waar wij heel vaak als vaste klant binnenkwamen. En ik had opeens de kans om dit hier over te nemen, 2 jaar geleden. Waarom? Zelf een restaurant begonnen. Nogmaals, ik ging veel zelf op restaurant. Drink graag een glas wijn, een goed stuk vlees. En ja, waarom eigenlijk die kennis niet zelf verdelen aan mensen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ook de keuken dat we hebben is zo... Vroeger was dat hier Belgisch-Franse keuken. Maar omdat ik zo'n beetje een liefhebber ben van Italië, hebben we daar zo'n beetje een Italiaanse touch aan gegeven. Sommige gerechten typisch Italiaans een beetje, maar dan moeten dat dan ook natuurlijk weer een Franse naam geven. Zo, like, een van onze klassiekers is een tagliata di manzo. We hebben dan een steak Robespierre van gemaakt. Maar eigenlijk is dat bijna hetzelfde. En als je dat kunt combineren met een heel goed glas wijn, al komt dat uit Italië of uit Frankrijk, is eigenlijk een topper.
1: Dus, je hebt een ongelooflijk aanbod in wijnen, hè?
2: Wij hebben een groot aanbod aan wijnen. Ook heel veel wijnen van een van onze vaste klanten die hier wijn levert. We zijn dan een liefhebber van zijn wijnen. Maar er zijn ook heel veel wijnen die wij gewoon zelf gaan ontdekken in Italië en in Frankrijk. En als dat wijnen zijn die in België eigenlijk onbekend zijn, ja, dan is dat ideaal om die mee te brengen. We hebben onder andere zo Barolo wijnen, die normaal gezien onbetaalbaar zijn. Maar vind hier en daar in die regio vind jij toppers die wel betaalbaar zijn en die eigenlijk hier onbekend zijn. Ja. En die hebben wij dan ook heel vaak als een suggestiewijn staan.
1: Ja, maar kan je die dan ook per glas proeven?
2: Je kunt die bij ons per glas proeven, sowieso. Als ze niet standaard op de kaart staan, dan per glas, dan hebben ze altijd wel de mogelijkheid om een van die toppertjes te proeven.
1: Ik ga zelfs nog eens even de kaart overlopen, maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek.

0: Ik zit nog altijd bij Mario van Barboef aan de Sint-Nicolaasplaats. We hadden het al uitgebreid over die wijnen, maar ook de Carmen is overlopen. Je had gezegd van ja, Italiaans, Frans. Je hebt al twee dingen vernoemd. Vertel nog eens wat er nog op de kaart staat.
1: Goh, wat dat er voor de rest zo... Ja, de typisch Belgische klassiekers staan ook op de kaart. Hè. Stoofvlees, de balken in tomatensaus, de vol-au-vent. Grote porties aan betaalbare prijzen. En ja, als dessert hebben wij iets speciaals, eigenlijk ons dessertenplankje. Mensen die moeilijkheden hebben om te kiezen tussen een rijstpap, een chocomousse, een panna cotta, een tartatin of dergelijke. Wel, we maken gewoon een combinatie van alles in kleinere porties. En we hebben daar ook iets heel speciaals bij. Is eigenlijk iedereen kent de rijstpap, maar nog niemand heeft eigenlijk een rijstpap geproefd die uit de friteus komen. Dus we hebben een soort van een rijstpapkroketje.
0: Heel uniek.
1: Heel lekker, ik zal het zo zeggen.
0: Je hebt ook wel een lans gebroken voor de Aperol, hè?
1: Wij hebben niet enkel een Aperol Spritz bij ons op de kaars. We hebben ook onze eigen Barboef Spritz op de kaars staan. Dat is met de liqueur uit de regio van de Ventoux. Waar ik heel vaak naartoe ga, waar dat wij ook kennissen wonen hebben. Die daar leven. Dat zijn kunstenaars. Dus als je hier rondom u kijkt, zie je een aantal kunstwerken liggen hangen van Herman en Eva. Herman is zo'n beetje de Cézanne-stijl dat hem schildert en Eva is zo'n beetje het moderne. Het voordeel daarvan is ook van mensen die willen schilderen, kunnen perfect naar daar gaan. Kunnen daar een opleiding krijgen om een schilderij te maken, like daar. En kunnen daar ook proeven van wijnen die zelfs bij ons op de kaart staan.
0: Barboef heeft echt alles, hè. Lekkere wijnen, lekker eten en dan nog kunst in een mooi interieur. We moeten misschien nog even verklappen waar het precies gevestigd is, de openingstijden en of er een website is.
1: Ja, wij zijn gevestigd in Lange Nieuwstraat nummer 7 in Antwerpen. Staat een heel klein poortje en een doorgang, dan komt er op het Sint-Nicolaaspleintje terecht, waar dat een theater is, Noordtheater, ook heel bekend. Onze openingstijden, spijtig genoeg, hebben wij een aantal vaste dagen. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Maar als mensen zeggen van we willen met een groepje komen met 4 of 5 mensen, openen wij ook voor die mensen apart op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en krijgen ze een soort van private dining. Daar komt het op neer.
0: De website?
1: De website is www.barboef.be.
0: En hoe wordt Barboef geschreven?
1: B-A-R, van Baar, heel simpel. En dan komt de moeilijkheid, de boef is B-O-U-F.
0: Van boeven.
1: Van boeven, ja. Kom maar boeven in de baarboef.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Dit is Express. Goedemorgen, Antwerpen leeft.
2: Hotel Mama speelt van 13 november tot en met 6 december in Theater Elkerlik in Antwerpen. Met op het podium Francis Leffenburen, Silke Toré, Jits van Bellen en Isabel van Hekken. Mona wil haar moeder Marina verrassen met een hilarisch luisterspel over een legendarische reis naar Marbella in de jaren 90, waar Mona onder wel heel bijzondere omstandigheden werd geboren. Samen met drie bevriende actrices duikt ze de geluidsstudio in. Maar moeder Marina blijkt haar eigen plannen te hebben. Hotel Mama is een hartverwarmende tragicomedie over vrouwen, vriendschap, kinderen en de chaos van het leven. Van 13 november tot 6 december te zien in Theater Elkerlik. Op dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december brengt Schouwburg Noord in Merksem een groot eerbetoon aan Gaston Bergmans, de Merksemmenaar die in 2026 100 jaar zou zijn geworden. Kobe van Herwegen neemt het publiek mee door het leven en werk van een van Vlaanderen's grootste komieken. Hij krijgt daarbij het gezelschap van de Bonnie Blues, Leen den Dievel, Le Kaals, Bruno en Amour en Sven de Ridder. Verwacht een mix van verhalen, muziek, circus en nooit eerder vertoond beeldmateriaal, uiteraard met heel wat knipogen naar het rijke verleden van Gaston. 100 jaar Gaston, dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Een goeiemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag hebben we voor de verandering is geen gasten, maar we willen wel even stilstaan bij het overlijden van John de Wilde, die ons ongeveer een week geleden is ontvallen. De John van de Strangers. En voor de rest gaan we een klein beetje terug naar de oude tijd van vroeger, met allemaal leakjes uit de platencollectie en uit de oudoes. Uiteraard veel Antwerps vandaag. Nog tot 12 uur hier op de Radio van de Stad. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

Lockdown er juist al hebben aangehaald in een intro. Vandaag willen we toch wel even blijven stilstaan bij het overlijden van de listen originele Stranger, die na overleden is vorige week vrijdag. En dat is John de Wilde, alias de John van de Strangers, of de Zotskap van de Noop. Natuurlijk is er nog de Nest, met zijn 85 jaar, die nog altijd actief is en nog altijd speelt. Maar natuurlijk was de Nest de liste dat er is bijgekomen bij de Strangers. Ook al wel lang geleden, maar toch was hem niet een van de stichters van de groep, gelijk als de John, de Alex, de Paul of de Gust. En natuurlijk met het overlijden van de John, John de Wilde, is er toch weer een klein stukje van dat monument dat verdwijnt. Maar gelukkig hebben we hier in Antwerpen ook nog de groep Viertakt, die het oeuvre van de Strangers toch ook wel wat levend houdt. De John, de grote meneer, we gaan hem zeker nooit niet vergeten. En de muziek van de Strangers, die blijft onsterfelijk. We gaan nog eens luisteren naar Niels' schoon nummerke van de Strangers.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

zo ongeveer een drietal jaar geleden dat een John van de Stranger 90 jaar weer. Dan is hem ontvangen in het Stadhuis. Wij hebben daartoe met Radio Express live uitgezonden. En Viertakt heeft daar ook een optreden gegeven. Ze hebben trouwens speciaal een nummerke van de John daar gebracht. En achteraf ook opgenomen en op een cd gezet. En dat is gewoon getiteld Meneer John. Als ode on John de Wilde, de John van de Strangers. Daar gaan we nice in luisteren. Speciaal voor de John.

0: zetten we gewoon voort met ons programma. Natuurlijk, als we het over de Strangers hebben, is er nog een groepje geweest in Antwerpen, ook al lang gestopt, de Geuzen. En als je de muziek van de Geuzen hoort, dan denk je, potverdikke, dat zou nou evengoed de Strangers kunnen geweest zijn. Maar helaas is dat niet. Ze hebben toch wel een aantal singles op de markt gebracht en ze zijn ook wel eens terug te vinden geweest op een paar verzamel-LP's. Ergens in de jaren 70 hebben ze dan ook hun naam veranderd van de Geuzen naar de Signoren. We gaan er eens in lusteren, naar de Geuzen.
1: Zeg toch

En als we dan ongeveer in dezelfde periode gaan zien van de Geuze, dan komen we automatisch ook terecht bij Colette. Die toch ook wel, naar eigen zeggen, toen 14 kleine singeltjes op de markt heeft gebracht en ook één longplay. Een aantal zelfs onder verschillende namen, want haar echte naam was Coletta Morren. Maar zij heeft er dan een aantal uitgebracht onder de naam van Colette, maar ook bijvoorbeeld onder Troelijke of onder Co Moro. Ik denk dat ik er nu ongeveer een negental in mijn bezit heb en natuurlijk ook de LP in een aantal verschillende versies. We gaan nog eens luisteren naar een nummertje van Colette, de zingende staminé-bazin.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
7: Is €130.
6: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
8: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

nog zo een van die Antwerpse grootheden die nou ondertussen al 20 jaar overleden is. Dan hebben we het over Stefke Fabri. Ongeveer een 12-tal albums uitgebracht. En ook 55 kleine singeltjes en zelfs een 78 toerenplaat. Een hele hoop nummers dus dat die mens heeft uitgebracht en opgenomen. En we blikken ook al even vooruit, want op dinsdag 1 december om 19:30 s'avonds is er in de winkel van Antwerp Original in Marxum op de Brede Baan een avond rond Stefke Fabri. Met een aantal liedjes live gezongen door Bavo de Mol en ook door de Pikkedieven. En tussendoor gaan we meer informatie krijgen over Stefke Fabri of Gustave Voorbraak als mens zelf. Dat is in samenwerking met Willemsfonds in Merksem. We gaan nou nog eens lusteren naar een nummertje van Stefke Fabri uit de goeie nauwe tijd.

0: in de vroegere jaren, jaren 50, 60, misschien ook nog wel 70, hadden veel van die conferenciers. Na de dag van vandaag is dat allemaal stand-up comedians en al die Engelse termen. Maar in een tijd worden dat gewoon de echte Vlaamse cabaretiers of conferenciers. En een daarvan is afkomstig van Marxum. Dan hebben we het over Twan Robert. En Twan Robert, dat was zo'n komiek. Die ook wel wat sketchen deed, maar die had toch ook wel de moeite nam voor zo'n aantal van zijn nummertjes op te nemen op single. Als ik me niet vergis, heeft hem denk ik een viertal kleine singeltjes opgenomen. En binnenkort zou normaal gezien de ontbrekende twee nummers van een single moeten toekomen via de kleinzoon van Twan Robert zelf. Die na een hele tijd geleden zelf contact erop genomen. Dus we zijn in blijde verwachting van dus twee ontbrekende nummers van Twan Robert. En we gaan nog eens luisteren naar zo'n leekje van een Twan, het de goeie nou een tijd van vroeger.
1: Schoon mannen!

0: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Nog in het rijtje van de conferenciers in België, dat is Stefke Permentier. Die nou ook wel heel actief was, bijvoorbeeld in de Biljaarpalas in Antwerpen, en die nou ook in Bobbejaan aan het gestaan bij Bobbejaan Schoepen. Toch wel een aantal platen gemokt met zijn sketchen, maar ook wel wat singeltjes met zijn liedjes. Bijvoorbeeld, een gekend van hem is Niet waar hem niet willen. Daar zal hem ook wel altijd mee geassocieerd worden, denk ik, voor bij de mensen dat hem nog wel kennen natuurlijk. Want het is ook weer al lang geleden. We gaan nog eens luisteren naar Stefke Permentier.
1: Een mokskinnies,

Afgelopen zomer hebben we ons nog bezig gehouden met het digitaliseren van singeltjes van Tony Bell. En ik kan u verzekeren, dat is wel wat waar, want je mensen hebben meer dan 20 KM-plotjes gemokt. Ook nog een aantal 78 toerenplaten. En natuurlijk ja, zijn allergekende moppen om de toogplaten. Dus we gaan eens luisteren naar een nummerke van Tony Bell van die singeltjes.

bezit. En zijn vrouw weet vrolijk. Nee. Want er doet geen nader van, hè, jongens. Luister dan een goeie rond en doe hetzelfde, hè.

0: Samen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Het volgende nummerke is van een zekere Paul van Kamp. En het is afkomstig van een singeltje. En zolang dat ik weet, is er maar één singeltje, denk ik. En als ik me niet vergis, is dat op het label van Decca Records. Amai mijn voeten, en de andere kant is een wufje van 1000 weken. Mocht er iemand meer informatie hebben over Paul van Kamp, die mag altijd een mailtje sturen naar Radio Express en dan komt dat wel bematigd. We gaan eens lusten naar Amai mijn voeten van Paul van Kamp.

Nog zo'n conferencier, artiest van vroeger, die net ook zijn eigen orkest had, dat was Pierre de Deken. En de Pierre die was ook weer, gelijk als Antoine Robert, actief in Marxum. En die had er tot voor een paar jaar, had hij daar nog altijd een eigen café, de Deken. Natuurlijk, Pierre de Deken is zelf al redelijk lang overleden. Maar ik denk dat zijn vrouw nog altijd wel leeft. Of althans een aantal jaren geleden toch. Want dan hadden we ook nog een afspraak in een klein interviewje zelfs met zijn zoon, de Dirk de Deken. Die net trouwens ook muzikant is. En die heeft mij zo een 80-tal mp3'tjes bezorgd. En daar gaan we natuurlijk eentje van laten horen van die gast, zijn vader, Pierre de Deken. Toch wel een gekende mens geweest in het Marxumse en ook wel in het Antwerpse.

Express. Goedemorgen.

Nog een specialeke uit de oudoes. Dat is een nummerke van een 10-jarig zangeresje in die tijd. En dat is Peggy Christie, oftewel Peggy Buissens. Tegenwoordig is Peggy actief met haar partner, haar man, onder de naam Peggy en Giovanni, of Giovanni en Peggy. En ze brengen allemaal zo wat Nederlandstalige slagers, denk ik. Maar deze is er eentje in Antwerpen, want ze is geboren en getogen in Antwerpen. En ze heeft er ook wel wat volk gekend in den tijd, denk maar ons Serge Rita. En natuurlijk ook de mannen van Catastrofe, onder andere. Deze is dus een plotje dat ze heeft opgenomen op 10-jarige leeftijd. Onder de naam van Peggy Christie. En het nummer gaan wel herkennen, want het is gekend van Siske de Rat, Verdoemd Alien.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Zo, beste mensen, dat was weer Op Trot voor deze week. Voor volgende week maken we natuurlijk weer een nieuw afspraak voor een nieuw aflevering en nog veel meer Antwerpse muziek. Na de 12e is er gelijk als altijd Ronald Mavis. Tjaukes, bijkes.

kikkers en kananen en schoppetjes en gaat. We hebben ook nog een varken of draa en een kat en een hond. Dat kost er ook nog wel baar. Maar er is een beest met zo'n lijf. Och nee, zegt Nanny dat ik aan verdraaf. Ze is wel ongeveer 3 meters op 5. En dat beest, dat is maar een grote favoriet. Behalve dat is er geen lot vleegje. Dat is kleren beer. Nee, ik heb nog

denk ik soms in mijn nagel. Ons lezettetje zit er eigenlijk maar triste gehoord. Zo zit mijn kerel. En zei, kijk maar dan om, wat een koei op een tram. En ineens weet ik was het te kort, hè. Want van kalverliefde, daar weet ik alles.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Blondie, I'm gonna love you too. En nog wel 2 uur lang bij Ronald. En van 12 tot 2 hou ik je gezelschap. Bij je middagmaal, op je zondagmiddag. En daar dragen we ook leuke muziekjes bij, zoals deze. Dit is Huey Lewis and the News. If This Is It.

0: Los Lobos en La Bamba. Een Oostenrijker die in het Duits naar nummer 1 ging in Amerika. Dat was voor Falco nog niemand gelukt. Met Mozart als popster en een stevige beat, Rock Me Amadeus.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791,

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: €130.
3: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Het is wel geen vogeltelweekend, maar Bob Marley heeft er toch al drie bij elkaar. Three Little Birds. Een nummer over vader worden en tegelijk over wat je zelf van je vader hebt meegekregen. Douwe Bob die nam het op in Nashville en Zac Brown die was er meteen weg van. Dit is Note to Self. I can st-

Ondertussen is de plaat al zo'n 4 jaar oud. Ze is heel dansbaar, maar ze klinkt toch ook wel een beetje wanhopig. Noodgeval, dit was Gold Band. Come on, buddy.

Bruce Weidemann en Phil Harris en The Jungle Book Groove. Bruce Weidemann die sprak Mowgli al in 1967 voor de originele Disney-film. Je hoorde hem dus terug in 1997 op deze plaat.

Het kan niet altijd paradijs bij het dashboardlichtje zijn. Meatloaf was dit met 2 out of 3 ain't bad. Eind jaren 70 konden de Bee Gees bijna niets fout doen. Love You Inside Out werd in 1979 opnieuw een wereldhit. En het liet horen dat hun falsetto en disco sound nog lang niet waren uitgewerkt.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Gloria Estefan and 1, 2, 3. Dit is een Amerikaanse band uit Californië, maar met deze plaat scoorden ze vooral aan onze kant van de oceaan. Piano voorop, een refrein dat meteen blijft hangen. Dit is Millay met Built to Last.

Melee en Built to Last. Ja, bij Matt Bianco duurt zoiets maar een half minuutje. Zometeen half een minuut.

Matt Bianco en Half a Minute. Ik ga iets langer weg zijn dan een half minuutje. Heel snel een boterhammetje eten. Maar na 1 uur ben ik er graag weer terug met nog meer muziek. Ondertussen gaan we ook luisteren naar Kate Bush. Dit is Wuthering Heights.

John Paul Young en Love is in the Air. Dat weet ik zo nog niet. Ik in elk geval wel tot 2 uur. Ik ben Ronald. Ik heb nog een aantal fijne muziekjes voor u klaarstaan. IGY. Dat staat voor International Geophysical Year. En eind jaren 50 dacht men ook dat technologie zowat elk probleem zou oplossen en dat de toekomst fantastisch zou worden. Donald Fagen die keek daar in 1982 met een lichte knipoog op terug. Dit is IGY.

The Beatles en Ticket to Ride. Ja, zo'n ticketje hebben we niet altijd als we de tram nemen in Antwerpen. Het volgende nummer klinkt vrolijk en onschuldig, maar Mika die schreef Lollipop eigenlijk als advies voor zijn jongere zus. Niet te snel verliefd worden en vooral een beetje voorzichtig zijn.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tom Petty and the Heartbreakers, Refugee. Susan Texas heeft Ella Langley zowat onsterfelijk gemaakt in de Amerikaanse hitlijsten en ook in België. Maar ze kijkt al verder. Haar volgende radiosingle is Love and Life Again. Eerst nog even terug naar de plaat waarmee het allemaal ontplofte voor Ella Langley.

She's always a woman to me, Billy Joel. Ja, dat dit een beetje disco-achtige synthpop is, moet ik je niet vertellen. Komt uit Spanje, 1984. En Ivan die had met Fotonovella vooral buiten Spanje veel succes. Het nummer was dan ook een van de herkenbare 80s platen destijds. Heel veel sfeer, heel veel synthesizers en een stemmetje waar ik eigenlijk niet zo heel dol van was. Ja, Ivan, Fotonovella.

Yvonne en Fotonovella. Zometeen Christopher Cross, Ride Like the Wind. En als je heel goed luistert, dan hoor je ook Michael McDonald in dat nummer. Dat is die gast van de Doobie Brothers.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Viola Wills, if you could read my mind. Ja, toch maar liever niet. Zegt The Wall of Sound je nog iets? Dat is die typische jaren 60 sound gemaakt door Phil Spector. Wel, die zat achter de knoppen bij dit nummer van de Crystals. The Durham Rock.

Rob de Nijs en Bo. Toon was helemaal niet oorspronkelijk van Nathalie Imbruglia. Eerder was het nummer al opgenomen door onder andere Edna Swap en ook nog door Liz Sørensen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Wisound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: We schrijven 1976, toen de Amerikaanse zangeres Donna Summer naar München werd verkast om er samen te werken met de gerenommeerde Italiaanse componist-producer Giorgio Moroder. Zeg maar de peetvader van de Eurodisco en de Brit Pete Blood. Op haar album I Remember Yesterday wilde ze nummers als eerbetoon aan vroegere muzikale stijlen. De swing van de jaren 40, de meisjesgroepen uit de 60s en de funk en soul van de vroege jaren 70. Met I Feel Love beoogden ze ook een futuristische sound. Daarvoor gebruikten ze een Moog synthesizer en andere elektronische apparatuur. Het was eerst de B-kant van Can't We Sit Down en Talk It Over, dat enkel in de VS wat deed. Twee maanden later echter werd beslist de single om te keren. En dat werkte meteen. En I Feel Love werd een dikke hit, met onder meer de hoogste notering bij ons. Het wordt nog trouwens altijd beschouwd als zijnde één van de belangrijkste singles uit de discoperiode en is van grote invloed geweest op onder meer Brian Eno, Human League, David Bowie en Blondie.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
4: €130.
3: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het bekendste liedje van Ricky Nelson, later gewoon Rick Nelson, is zeker Hello Mary Lou. Ricky zingt over een liefde op het eerste gezicht. En Mary Lou wordt in het liedje, dat slechts 2 minuten en 17 seconden duurde, maar liefst 14 keer aanbeden. Ricky zong het wel, maar schreef het niet. Het was onder andere Gene Pitney die het nummer zou bedacht hebben. Hij nam een versie van zijn liedje op, maar het werd nooit officieel uitgebracht, omdat er andere songs van hem op dat ogenblik belangrijker waren. Dus zocht de uitgever een andere artiest om Hello Mary Lou te zingen. En dat werd de toen 21-jarige Ricky Nelson. Het werd een megahit voor hem, zowel in Amerika als Europa. Maar al snel zou er zich nog een auteur melden, namelijk Kayet Mangiaracina. Hij zat in 1954 bij het groepje The Sparks en had ook een nummer geschreven met de titel Mary Mary Lou. MUZIEK

In deze song vlucht Mary Lou echter weg om met een andere man te trouwen en haar verloofde met een gebroken hart achter te laten. Uiteindelijk belandde zijn naam als co-auteur naast die van Gene Pitney. Mangia Racina, die begin de jaren 60 priester was geworden, schonk zijn royalties van dit liedje aan de zuidelijke Dominicaanse provincie waar hij geestelijke was. In Amerika kwam het uit als dubbele A-zijde met op de andere kant Traveling Man. Nelsons vader speelt in Mary Lou de tenorgitaar naast Ricky's vaste gitarist James Burton, die wat later Elvis Presley zou vervoegen. In 1987 werd Ricky Nelson opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, 2 jaar nadat hij was omgekomen in een vliegtuigongeluk op Oudejaarsdag. Maar met deze klassieker leeft hij verder. We luisteren naar Ricky Nelson en Hello Mary Lou.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Freddie Mercury schreef Killer Queen uit 1974 voor het album Sheer Heart Attack. Het was echter niet Queen's eerste single, feitelijk al de vierde. Keep Yourself Alive and Liar, afkomstig van de eerste LP Queen, en Seven Seas of Rye, afkomstig van Queen 2, gingen er aan vooraf. Het laatstgenoemde nummer was de eerste hit in Engeland voor de band. Mercury gaf tijdens zijn leven aan dat hij bij het schrijven van Killer Queen beïnvloed werd door onder andere vroege nummers van de Beatles en de Beach Boys en textueel door Noel Coward. Killer Queen gaat over een chic callgirl en betekende de internationale doorbraak voor Queen. In Engeland bereikte de single de tweede plek en werd bekroond met platina. Het nummer stond ook hoog genoteerd in verschillende andere Europese landen, maar ook in onder andere de States, Canada en Australië.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het nummer Be My Day uit 1974 werd niet door de Volendamse groep The Cats zelf geschreven, maar door de Amerikaanse songwriter Larry Murray. De single werd ook in Amerika opgenomen en was tevens het openingsnummer van de LP Love in Your Eyes. Het nummer Be My Day werd eerder gezongen door Digby Richards in 1973 als countrymuziek met enige reggae-klanken. De Cats van hun kant die leken zelf vooraf al hoge verwachtingen van het nummer te hebben, want op het singlehoesje prijkte namelijk een uitvergrote vinger die symbool leek te staan voor het getal 1. En die positie wisten de Cats ook te verzilveren in Nederland. Het werd hun vijfde en laatste nummer 1-hit. Niet lang daarna besloot de groep om te stoppen met optreden. Eindoordeel, de Cats leverden met Be My Day een van hun mooiste visitekaartjes af. Een nummer, net zoals de titel zegt,

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
2: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos en boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
3: €130.
2: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
4: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Na vele bekende 60s nummers kozen we vandaag voor een minder bekende, maar zeker niet minder mooie song, getiteld Shadows and Reflections. En die komt zomaar uit het psychedelische jaar 1967 en werd gebracht door The Action. Een Londense band die eerst The Boys heette en in 1965 van naam veranderde toen ze een platencontract kregen aangeboden door George Martin, de producer van The Beatles bij Parlophone EMI. Het geluid van The Action was voornamelijk op soul en Motown geïnspireerd en ze staken dan ook graag die nummers in een nieuw jasje. Je kon de jongens vaak treffen in de clubscene in het Londense Soho, waar ze aan de basis lagen van de Engelse mods. Mods komt van het woord mode en de muziekstijlen gingen in die tijd hand in hand met de klederdracht van de Britse muziekbands die stijliconen waren en de mode voor de jeugd mee bepaalden. De Action mocht het voorprogramma van de rockband The Who verzorgen, maar die was daar niet zo blij mee. De Action was eigenlijk te goed en hoorde niet in een voorprogramma thuis. De Who vond dat ze daarmee hun imago saboteerde. Tussen 1965 en 1967 brachten de Action 5 singles uit, maar geen enkele wist daarvan de hitparade te bereiken. Toen ook hun laatste nummer, Shadows and Reflections, geen succes bleek, stopte EMI hun contract. Het nummer Shadows and Reflections werd in hetzelfde jaar 67 eerst door Eddie Hodges uitgebracht. De Action omschreef het nummer als een nieuw avontuur van Flower Sound. Dat zijn zachte, vrolijke, tedere en levenslustige zonneschijnklanken. Misschien hoort u er dat ook wel in. Dit zijn The Action.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: De tekst van Lola van de Kinks deed toen het liedje uitkwam wel wat stof opwaaien. Lola is een travestiet. Dat was genoeg om het nummer omstreden te maken in het jaar dat het uitkwam. Lola beschrijft hoe een man flirt met een dame op de dansvloer. Althans, hij denkt dat het een vrouw is. Twee verhalen gaan rond over de oorsprong van het verhaal. In het ene is de manager van de Kinks het leidend voorwerp. In het andere is het Davis zelf. De laatste versie werd bevestigd door Davis. Nota bene, 36 jaar na de release van Lola. Om het met Davis' woorden te zeggen: het gaat over een ervaring in een club in Parijs. Ik stond te dansen met een prachtige blondine en toen we naar buiten gingen, zag ik in het daglicht de bobbel in haar broek. In de tijd was het vrij nieuw om over travestie of homoseksualiteit te zingen en de tekst deed dan ook het nodige stof opwaaien. Maar velen misten ook de clue of haalden hun schouders op. Wat wel is blijven hangen, is vooral die heerlijke gitaarriff en dat ongelooflijk oorwurmerige Lola. La la la le Lola. Bij ons stonden Kinks ermee 3 weken lang op 3 in 1970. Amen.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar Samen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio van Stad. Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.
2: Radio Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Wijlen Marie Fredriksson van Roxette groeide op in een klein dorpje in Zweden in een arm gezin als zeg maar jongste van vijf kids. In 1986 vormde ze Roxette met muzikale partner Per Gessle. De naam ontleende ze aan het nummer van de Britse band Dr. Feelgood. Het eerste album ging geruisloos voorbij, maar dat werd anders met de tweede plaat, Look Sharp, dat de aanloop was naar het wereldwijde succes. De groep verkocht meer dan 75 miljoen platen en scoorde iconische hits als Listen to Your Heart, The Look en It Must Have Been Love. ABBA was in de 70's trouwens de eerste Zweedse groep met wereldwijd succes. Roxette vervolgde de zegetocht en later gingen ook Zweedse acts als Ace of Base en Avicii de hele wereld over. Of waarin een klein land groot kan zijn.

0: Bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers. Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8. Radio Express.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en middernacht.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

conference.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.